0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Santa.

0: Fritz Dochter.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory.
1: Een nieuw uur met de grootste hits.
3: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.

0: In de Franse stad Caen in de regio Normandië is zeker één iemand omgekomen nadat een auto opzettelijk was ingereden op een groep mensen. Er is ook een tiental gewonden, zeker zeven onder hen zijn er heel erg aan toe. De bestuurder is opgepakt nadat hij eerst gevlucht was. Het is een twintiger, geboren in Rusland, maar hij staat niet bekend bij de inlichtingendiensten. De brand in de Hoge Venen is misschien veroorzaakt door een tractor van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat zegt ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Wellicht hadden ze net gemaaid en is kort daarna brand ontstaan bij de tractor. Het parket van Luik onderzoekt de brand nog en heeft het nieuws nog niet bevestigd. Bij de brand in de Hoge Venen is 3000 hectare aan natuur verloren. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer. Volgens een Amerikaanse geologische dienst is dat ook de oorzaak van de beving die is geregistreerd met een kracht van 5,2. Al bijna 160 mensen kwamen om en er zijn nog honderden vermist. Zo krijgt Buitenlandse Zaken bij ons voorlopig geen contact met twee Belgen in het gebied. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando volgen in Marsleydam en Schaffen. De prins krijgt vandaag zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School, na een opleiding van 4 jaar. Volgens het Nieuwsblad is hij de eerste Belgische prins die de volledige opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de militaire school doorloopt. En Romelu Lukaku speelt de Champions League voetbal met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Dat won van het Franse Lyon met 1-2. Lukaku viel in op het einde van de wedstrijd. We beginnen met regen, maar later komt de zon er overal door bij 29 graden. En vanavond opnieuw kans op onweer. De komende dagen af en toe regen en een paar graden frisser.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek.

0: Oei. Oei, oei, oei.
1: Kan een hoesje uitzetten. Welkom in dit uur van de platenkast. En ik nam je ver terug mee in de jaren 70. En ik heb gewoon een paar albums uit mijn eigen platenkast getrokken. En ik ga ze ook posten onder hashtag mijn platenkast. En dit bijvoorbeeld is van een verzamelaar uit de jaren 70. Uit Zweden, Harpo en Movie Star. Tenminste, voor ik ze me nog kan herinneren. Goed, vervolgens gaan we weer naar het recentere muziek uit de tennis. Van Major Lazer en DJ Snake en Moe.

Natuurlijk is Venus van Shocking Blue wereldberoemd geweest. Maar ze hadden meerdere hits, zoals deze bijvoorbeeld. En die heette The Inkpot. Iemand die ook heel veel hits gehad heeft, is Justin Timberlake. En producer Timbaland, die kan daar ook wat van. En ze hebben ook een keer samen wat opgenomen. En echt, je moet het clipje een keer opzoeken op YouTube. Je gaat helemaal in de duik. Want Justin Timberlake kan heel goed dansen. Dat doet hij al jaren. Timberland is niet echt een danser, is een producer. Maar die heeft de swing. Ik bedoel, hij heeft een kleurtje. En hij houdt duidelijk van muziek. En hij staat alleen maar een beetje te bewegen. En op een of andere manier outshined hij Justin. Hij staat daar gewoon en hij is. En dat is zo'n mooi gezicht. Dus ontzettend leuk nummer. Carry Out. Timberland en Timberlake.

Roger Glover en Guests. Love is All. En als je nou wil weten waar, van welke albums dit allemaal kwam, want ik heb dit gewoon van huis meegenomen. Kijk dan even op Ellie's platenkast op Instagram. Dan vind je vanzelf wat ik allemaal gedraaid heb. Goed, ik ga naar het koffiezetapparaat. En ik geef je George Ezra. Me and

0: Franse stad Caen in de regio Normandië is zeker één iemand omgekomen nadat een auto opzettelijk was ingereden op een groep mensen. Er is ook een tiental gewonden. Zeker 7 onder hen zijn er heel erg aan toe. De bestuurder is opgepakt nadat hij eerst gevlucht was. Het is een 20er, geboren in Rusland, maar hij staat niet bekend bij de inlichtingendiensten. De brand in de Hoge Venen is misschien veroorzaakt door een tractor van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat zegt toch de Franstalige openbare omroep RTBF. Wellicht hadden ze net gemaaid en is kort daarna brand ontstaan bij de tractor. Het parket van Luik onderzoekt de brand nog en heeft het nieuws nog niet bevestigd. Bij de brand in de Hoge Venen is 3000 hectare aan natuur verloren. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer. Volgens een Amerikaanse geologische dienst is dat ook de oorzaak van de beving die is geregistreerd met een kracht van 5,2. Al bijna 160 mensen kwamen om en er zijn nog honderden vermist. Zo krijgt Buitenlandse Zaken bij ons voorlopig geen contact met 2 Belgen in het gebied. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando volgen in Marsleydam en Schaffen. De prins krijgt vandaag zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School na een opleiding van 4 jaar. Volgens het Nieuwsblad is hij de eerste Belgische prins die de volledige opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de militaire school doorloopt. En Romelu Lukaku speelt de Champions League voetbal met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Dat won van het Franse Lyon met 1-2. Lukaku viel in op het einde van de wedstrijd. We beginnen met regen, maar later komt de zon er overal door bij 29 graden. En vanavond opnieuw kans op onweer. De komende dagen af en toe regen en een paar graden frisser.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
2: En

Ja, een nieuwe dag is begonnen. Dat betekent ook een nieuwe ochtendshow natuurlijk. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom op deze donderdag 27 augustus. We tellen af naar 2 jaar.

tent, daar hadden we nog eens goed op gemonken net voor we begonnen zijn. Onze discobal, Liquid Gold en Dance Yourself, Dizzy, hier bij Radio Memory. 2 jaar Memory, het nadert. Ja, nog 2 keer slapen en het is zover.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
2: Goedemorgen.

Paula Abdul. The Opposite Attract. In een productie van His Legendary's Prince. Straks Enrique Iglesias die er nog aankomt. Maar eerst Whitney Houston. So emotional. Goedemorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Alles kan bij ons in de ochtendshow. Ja, The Greatest Lover van Love. Ons mandje erbij genomen met al die namen in die zaterdag gaan optreden op 2 jaar Radio Memory. En er gaat één naam nu gaan uitkomen. Yeah. Yes! Ah ja, die hebben we nog niet gehad. We zullen het

ze openden met Diva-stijl, de Loggerse feesten dit jaar. Diana Ross en I'm Coming Out. Hier bij Radio Memory. Uit ons mandje is een naam gekomen die ook op het podium gaat staan zaterdag natuurlijk. En dan hebben we het over Frank van Damme. Dit wordt een avond. Het gaat een serieus feestje worden zaterdag. Tot zo.

0: Franse stad Caen in de regio Normandië is zeker één iemand omgekomen nadat een auto opzettelijk was ingereden op een groep mensen. Er is ook een tiental gewonden, zeker zeven onder hen zijn er heel erg aan toe. De bestuurder is opgepakt nadat hij eerst gevlucht was. Het is een twintiger, geboren in Rusland, maar hij staat niet bekend bij de inlichtingendiensten. De brand in de Hoge Venen is misschien veroorzaakt door een tractor van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat zegt ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Wellicht hadden ze net gemaaid en is kort daarna brand ontstaan bij de tractor. Het parket van Luik onderzoekt de brand nog en heeft het nieuws nog niet bevestigd. Bij de brand in de Hoge Venen is 3000 hectare aan natuur verloren. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer. Volgens een Amerikaanse geologische dienst is dat ook de oorzaak van de beving die is geregistreerd met een kracht van 5,2. Al bijna 160 mensen kwamen om en er zijn nog honderden vermist. Zo krijgt Buitenlandse Zaken bij ons voorlopig geen contact met twee Belgen in het gebied. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando volgen in Marsleydam en Schaffen. De prins krijgt vandaag zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School, na een opleiding van 4 jaar. Volgens het Nieuwsblad is hij de eerste Belgische prins die de volledige opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de militaire school doorloopt. En Romelu Lukaku speelt de Champions League voetbal met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Dat won van het Franse Lyon met 1-2. Lukaku viel in op het einde van de wedstrijd. We beginnen met regen, maar later komt de zon er overal door bij 29 graden. En vanavond opnieuw kans op onweer. De komende dagen af en toe regen en een paar graden frisser.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemorgen.

and so in love with you. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Radio Memory en dat u samen met mij wakker wordt en dat u de ochtend goed begint. Om te bewijzen dat een fotomodel ook kan zingen, is dit het ultieme voorbeeld. Nick Kamen, ooit gevraagd voor de Levis. En toen werd hij een ster met onder meer

Alexander Block. En tonight, hier in de ochtendshow. Tweede deel alweer. Straks doen we weer een raffeltje uit ons doosje. Maar eerst Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear.

Specie van Madonna International en Diva. Ze geven wat raar weer vandaag, dus hou jezelf een beetje veilig. En luister naar Radio.

is, die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: Tu les vont se le croire. Oui, mais il n'a pas moins battu moi. Pourquoi, Fonda, tu capitales?

Rosella hier in de ochtendshow bij Radio Memory. Twee keer slapen en dan is het zover. Ja, ja, ja. Het grote feest. 2 jaar Radio Memory. We gaan nog knuffelen zo dadelijk na Billy Paul. En

aantonen dat een rocker ook serieus kan uithalen. Freddie Mercury en The Great Pretender hier bij Radio Memory. Terwijl u lekker geknuffeld hebt, heb ik het doosje genomen en daar nog eens in zitten raffelen. En kijken welke naam eruit kwam. En ook deze jongen gaat erbij zijn op 2 jaar Memory. Zaterdag aanstaande in Willem Tell in Tollenbeek. Hebt u nog geen kaarten? Snel nog eentje bestellen. Want je gaat een feest meemaken met topartiesten zoals John Dennis. Graag tot morgen voor de vrijdageditie.

0: Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het internationale comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig, met maxima rond 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Good morning, everybody.
10: Good morning.
11: De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
12: You smell fish.
11: Ongewassen.
12: Yeah.
11: En ongemanierd.
12: In a minute I'll start to yell.
11: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, welkom in de ochtendkroeg. En we zijn donderdag geworden. Met deze Bob Sinclair World All Done, Children on the Sky. En we gaan de wereld zo een beetje gaan vaststellen. Maar ken je ook nog deze uit de jaren 80? Van die fameuze groep Doe Maar uit Nederland. En ze hebben het nog steeds over die pa. Doe ik het goed, pa? Ben ik braaf, pa? Draag ik mooie plaatjes, pa?

Ja, graag geziene gast in het programma. Deze is John Bon Jovi. En welcome to wherever you are, zeg ik ook altijd. En één ding ga ik nooit vergeten. Is zoals de dames van K3. Die zomer van Oh Ja Lele. Ja, ik weet het nog goed, hè.

Ja, het was zo'n beetje de muziek van 76 van deze Urian Heep en Easy Living. En we gaan het gemakkelijke leven zo'n beetje opzij zetten. We gaan een beetje nieuwe releases promoten. Easy and Chasing Twisters en Stronger.

Het was een heel diep terug stuk in de tijd dat we gingen 58 met deze Tommy Edwards en It's All In A Game. En het is van die spelletjes dat je het moet kunnen. Maar hier is Born and the Fools Rushing. Kan ook gebeuren. Ach ja, waarom niet? Alles kan op een donderdag.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love.

Ja, je gaat zo ongetwijfeld dat kent onze Wendy van Wanten met die grote hit van Barbara Streisand. En The Woman in Love. En ja, we mochten het niet nalaten deze donderdag. Kwam ze nog eens tegen. Ik zeg, ja, dat moet ik meenemen. Maar nu tijd voor Camila Cabello. En Crying in the Club. Gaan we het niet proberen doen, nee.

Ja, het was weer een schot in de roos voor deze mama's jasje destijds. Met een teken van leven werd dan ook nog opgenomen door Levenslijn. Was eigenlijk een vereniging met een goed doel dat het een of ander project steunde. Maar nu tijd voor iets anders. De We Papa Girl Rappers en We Are The Girls.

break-up is nooit niet goed, hè. Ook niet op een donderdag, maar Teddy Swims en break-up in reverse in omgekeerde volgorde. Kan ik me weinig bij voorstellen, maar ik zou zeggen, tijd om een beetje op te vrolijken. Doen we met die van Just in the Wind en Cheerio.

0: En met deze Just in the Wind gaan we ook de ochtendkroeg afsluiten voor deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En morgen ben ik er weer op jouw radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Van Morrison en Jackie Wilson Seita. Tot morgen.

0: Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het internationale comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig, met maxima rond 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Zo symfonisch en zo sfeerbepalend voor de jaren 70. De muziek van ELO, Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Wat blijft er toch een heerlijke plaats. Nog meer van de lekkers, natuurlijk het komende uur. Wees welkom vrienden, waar ook op deze aardkloot. Dit is de Middle of the

brede pop uit de Limburgse plaats Brunsum, lieve mensen. De band die had van het midden tot het eind van de jaren 70 4 internationale hits op hun naam. Waaronder natuurlijk Mississippi, Georgie Smile en Mark Broker Souvenirs. Ook niet deze tevreden natuurlijk. The Wet Day in September. Ach, dat komt wel eens voor.

0: I Want My Baby Back. Een van de zoveel uitvoeringen, in dit geval door Bel Eetbok.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: In 1968 werd de groep opgericht op de naam Maandverband. In de jaren 80 kwam Erik Meesje erbij en toen heette ze al Toontje Lager. Met een soort van bucketlist.

Oh. Ik moest heel lang geleden was een traantje wegpinken bij deze plaat. Had je dat dan? Oh, oh, zo mooi. Uit de tijd van Veronica kom naar je toe deze zomer. Dat is wel heel lang geleden natuurlijk. Rod Stewart, and I Don't Want to Talk About It. Daarvoor uit Wageningen, Toontje Lager, met nog zoveel te doen. En ja, we zijn opeens weer lekker terug in die gouden jaren 70.

0: wereldwijd de Middle of the Road Show via diverse kanalen. Luister vrienden.
1: Luister vinken.
0: Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En met vandaag soep. Soep, ja, champignonsoep uit de keuken, uit de kantine. Van Brenda en Frans. Heerlijk. Wat een verwennerij. 1973, het jaar ook voor Shy Coltrane. Hier is ze met Go Like a Lion.

met onze heilige fotograficus. Toch mooie muziek op deze aardkloot gebracht. Hè? Geweldig, jongens. Lang geleden dat ik dit nummer draaide van The Darts. Was een Britse band die in 1976 werd opgericht. De Darts maakte voornamelijk doo-wop muziek. In eind jaren 70 en begin jaren 80 een eerste succes was een mix van de nummers Daddy Cool en The Girl Can Help It. Maar in 1978 hadden ze dit als nummer 2. It's a winning. Hey, dat is ook lang geleden. Grote sterren, vriend. Ja, je komt ze tegen in de wereld, Roodje. De voltooid verleden tijd.

band die in de Verenigde Staten nooit succes heeft gehad. In tegenstelling tot Nederland, waar mede dankzij good old DJ Alphen van Galler, die de groep perfect vond, de concerten goed werden bezocht en Peace of the Rock in 1978 terecht kwam op de 7e plek in de Nederlandse top 40. Dat waren het zijten, lieve leute. What is finest in the middle of the road show. We zijn er gek op. Dit is Susanne.

Ik ben stapel gek op jou, Suzanne. Er werden meer dan 3 miljoen platen van Suzanne verkocht. En ik kan je niet voorstellen, 3 miljoen platen van dit nummer in de kleine kikkerlandje Nederland. Maar gelukkig werd de plaat ook in het buitenland een groot succes in de diverse andere talen. Dankjewel, VOF de Kunst, waaronder dus de zanger Nol Havens. Even de laatste plaat in de show, maar gelukkig volgen er meer veel leukere programma's. Blijf lekker luisteren. Veel plezier.

0: Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het internationale comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig, met maxima rond 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: van Sophia George, Curly Curly. Donderdag 27 augustus, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken met nu de Conway Dance Band en The Sun of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared at my eyes.

0: deze plaats zullen we de vrouw van Lieke daarin over Boelaren wel tevreden maken. Nancy, een van haar lievelingsartiesten, Rob de Nijs draaiden we. Alleen is maar alleen. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met de Franstalige plaats van Hervé Villard, Caprice et Fanny. En dan draaien we nog Bryan Adams. Everything I do it for you.
1: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Ook een van de bekendste platen van deze formatie. We draaiden In Deep in Late Night DJ Save My Life. Blijf maar in de hitparade van de jaren 80. En dit met Rihaira en Vamos a la Playa.

0: Dames en heren, deze plaat van Mieke. We draaiden Marco Schuitmaker uit Nederland met Engel Bewaarder. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een klassieker van John Travolta en Olivia Newton-John met de Grease Megamix. En dan nog eentje net voor reclame van Frank Sinatra en New York, New York.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
5: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
3: 2 jaar Radio Memory.
2: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Radio Memory.
2: Goedemorgen.

D'Agostino draaide. Met deze plaats zullen we Frankie en Marinel daar in Oudenaarde wel tevreden maken op deze donderdagmorgen. Dit is Sasha Davy en de Romeo's. Een zomeravond met jou.

0: Vakbonden en werkgevers waarschuwen de federale regering dat het moeilijk wordt om pensioenen en uitkeringen op tijd te betalen als ze blijft besparen. Ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. De regering bespaart niet alleen op de sociale zekerheid, maar ook op de diensten die ervoor zorgen dat mensen hun uitkering of pensioen krijgen. Zo mogen er voorlopig geen federale ambtenaren bijkomen. Daardoor hebben sommige diensten te weinig personeel om alle dossiers op tijd te behandelen. De sociale partners hebben voor de zomervakantie hun bezorgdheid geuit in een brief aan premier De Wever, maar zeggen dat ze nog geen reactie gekregen hebben. De drie grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over de tijd die scholen hebben voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen. Volgens de koepels is het nog onduidelijk hoe scholen dat in de praktijk zullen opvangen. Ze willen samen met Vlaams minister van Onderwijs Demir bekijken hoe leerkrachten toch voldoende tijd kunnen krijgen voor opleidingen en bijscholing. In het Franse skigebied Alpe d'Huez is een gondel van een kabelbaan tegen een kraanwagen gebotst. 23 mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe. De meeste anderen liepen een hersenschudding op of waren in shock. In de gondel zaten zo'n 50 mensen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de kraanwagen niet gezien dat er op die plaats een kabelbaan hing. Het Westnijlvirus verspreidt zich verder in Europa. In Griekenland zijn volgens de gezondheidsdienst al 232 mensen besmet geraakt. Dat is bijna de helft meer dan een week geleden. 19 mensen zijn aan het virus overleden. In totaal is het Westnijlvirus al in 12 Europese landen opgedoken. België is daar voorlopig niet bij. We krijgen tijdelijk enkele opklaringen, later gaat het weer regenen. Er is ook kans op stevig onweer. De maxima liggen in de buurt van 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en mogen we temperaturen rond 23 graden verwachten.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

Lingerie van de Two Boys, I Won't Let You Down. Donderdag 27 augustus, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom bij Radio Memory. Ik neem je nog mee tot 1 uur aan tafel met Tony van Beveren. Met nu een plaat uit de hitparade van 1986. Level 42 en The Lessons in Love.

onze mooie single van de Kreuners onder leiding van Walter Grootaert, Verliefd op Chris Lommel, hier op de radio. En dat is reetje terug in de tijd, hè. Dean Martin, That's Amore. Draaien we nog net voor reclame hier op deze donderdag 27 augustus.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Wel een mooie discoplaat uit de jaren 80. We draaiden Bobby Colway en Jill Vester en Do You Wanna Funk. We gaan een singletrack draaien uit de CD Thriller. We draaien Michael Jackson.

een mooie single van Laureline en Dean. Elke dag lachen ons programma hier aan tafel met Tony van Beveren. We gaan nog heel diep terug in de tijd met een geweldige discoplaat van Patrick Hernandez. En we draaien Born to be Alive. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. Het doet me trouwens heel veel plezier, hè? Op deze donderdag 27 augustus. Het nieuwe schooljaar is in zicht. Volgende week dinsdag, hè? Ja, het zal wat worden. Ja, ciao.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Lingerietje van Nick Kamen, I Promise Myself, ons programma op stilzaam ten einde. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen, onze collega Katrien Verheyen. Ze is er straks bijna 1 uur met haar programma. Dit is Fun Fun en de Happy State.

Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

0: Vakbonden en werkgevers waarschuwen de federale regering dat het moeilijk wordt om pensioenen en uitkeringen op tijd te betalen als ze blijft besparen. Ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. De regering bespaart niet alleen op de sociale zekerheid, maar ook op de diensten die ervoor zorgen dat mensen hun uitkering of pensioen krijgen. Zo mogen er voorlopig geen federale ambtenaren bijkomen. Daardoor hebben sommige diensten te weinig personeel om alle dossiers op tijd te behandelen. De sociale partners hebben voor de zomervakantie hun bezorgdheid geuit in een brief aan premier De Wever, maar zeggen dat ze nog geen reactie gekregen hebben. De drie grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over de tijd die scholen hebben voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen. Volgens de koepels is het nog onduidelijk hoe scholen dat in de praktijk zullen opvangen. Ze willen samen met Vlaams minister van Onderwijs Demir bekijken hoe leerkrachten toch voldoende tijd kunnen krijgen voor opleidingen en bijscholing. In het Franse skigebied Alpe d'Huez is een gondel van een kabelbaan tegen een kraanwagen gebotst. 23 mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe. De meeste anderen liepen een hersenschudding op of waren in shock. In de gondel zaten zo'n 50 mensen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de kraanwagen niet gezien dat er op die plaats een kabelbaan hing. Het Westnijlvirus verspreidt zich verder in Europa. In Griekenland zijn volgens de gezondheidsdienst al 232 mensen besmet geraakt. Dat is bijna de helft meer dan een week geleden. 19 mensen zijn aan het virus overleden. In totaal is het Westnijlvirus al in 12 Europese landen opgedoken. België is daar voorlopig niet bij. We krijgen tijdelijk enkele opklaringen, later gaat het weer regenen. Er is ook kans op stevig onweer. De maxima liggen in de buurt van 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en mogen we temperaturen rond 23 graden verwachten.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Vakbonden en werkgevers waarschuwen de federale regering dat het moeilijk wordt om pensioenen en uitkeringen op tijd te betalen als ze blijft besparen. Ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. De regering bespaart niet alleen op de sociale zekerheid, maar ook op de diensten die ervoor zorgen dat mensen hun uitkering of pensioen krijgen. Zo mogen er voorlopig geen federale ambtenaren bijkomen. Daardoor hebben sommige diensten te weinig personeel om alle dossiers op tijd te behandelen. De sociale partners hebben voor de zomervakantie hun bezorgdheid geuit in een brief aan premier De Wever, maar zeggen dat ze nog geen reactie gekregen hebben. De drie grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over de tijd die scholen hebben voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen. Volgens de koepels is het nog onduidelijk hoe scholen dat in de praktijk zullen opvangen. Ze willen samen met Vlaams minister van Onderwijs Demir bekijken hoe leerkrachten toch voldoende tijd kunnen krijgen voor opleidingen en bijscholing. In het Franse skigebied Alpe d'Huez is een gondel van een kabelbaan tegen een kraanwagen gebotst. 23 mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe. De meeste anderen liepen een hersenschudding op of waren in shock. In de gondel zaten zo'n 50 mensen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de kraanwagen niet gezien dat er op die plaats een kabelbaan hing. Het Westnijlvirus verspreidt zich verder in Europa. In Griekenland zijn volgens de gezondheidsdienst al 232 mensen besmet geraakt. Dat is bijna de helft meer dan een week geleden. 19 mensen zijn aan het virus overleden. In totaal is het Westnijlvirus al in 12 Europese landen opgedoken. België is daar voorlopig niet bij. We krijgen tijdelijk enkele opklaringen, later gaat het weer regenen. Er is ook kans op stevig onweer. De maxima liggen in de buurt van 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en mogen we temperaturen rond 23 graden verwachten.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest... Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de Jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets. 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de Jaarmarkt Ninove. Café de Les de Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!

0: moeite voor jullie te draaien. Dit was er zeker een. Thunderclap Newman en Something in the Air. Dit is Nancy Sinatra, jawel, dochter van Frank. En Like I Do.
1: Johnny boy, take it slow, don't you know?

Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro.

0: BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.

Sir Raven en Catch Me. Tijd nu voor een absolute favoriet van mijn vrouwtje Ingrid. James Taylor, Fire and Rain.

iemand die van je houdt. Maar hou eerst van jezelf, dan komt goed nieuws vanzelf.

liedje van Urbanus, Prinsesje van IJs. Tijd om er eens goed in te vliegen met deze Disco Inferno van The Traps.

tijden van rock and roll. Ik heb ze allemaal meegemaakt. Dit is de laatste van vandaag. Tom Robinson Band, 2468 Motorways. Graag tot morgen, nog een fijne dag.

0: Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets. 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren. Met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

het zijn dat je bepaalde obsessies hebt? Ik kan er spijtig genoeg over meespreken. Army of Lovers en Obsession hier in deze driver's seat. Donderdag 27 augustus. Ik heb spijtig genoeg straks weer een niet zo'n tof weetje weer over iemand die heen gegaan is. Daarvoor moet je wel eventjes wachten. Het komt er zo omstreeks 16:30 aan. Ondertussen wel toffe muziek. Boys to Men met End of the Road. Samantha Fox met Touch Me, I Want Your Body. Nee, van mijn lichaam blijf je af, alsjeblieft. En deze, omdat wij ook elke dag hier in het paradijs vertoeven van Radio Memory. Dit is ja, de andere kant van de medaille. En Phil Collins schreef erover met deze Another Day in Paradise.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Ivan Plettings. Radio Memory. Goedemiddag. Oeh,

brengt mij terug naar The Guardians of the Galaxy films. Daar kreeg deze ook een soort van tweede leven. Blue Sweet en Hooked on a Feeling. Zeer leuk gevoel hier, want ik heb straks ook nog Aswad klaarstaan. En Fleetwood Mac, die mag zeker ook niet ontbreken. Met deze fantastische Hold Me.

0: What and Next to You. Ik ben ook een beetje, als het ware, bij jullie, naast jullie. Valt te zien hoe je op dat moment aan het luisteren bent naar ons. Spijtig genoeg, ja, 2 dagen geleden ook weer iemand bekend overleden. De naam Tim Curry, dat zegt jullie misschien niet. Maar als ik dit laat horen, gaat er automatisch een belletje rinkelen.
1: We'd like to offer you a complimentary suite while you're here. It's a penthouse with a view of the park. I think you'll find it satisfactory. It was recently vacated by the Countess of Worcestershire.
2: What kind of hotel allows a child to check in alone?
3: The boy had a very convincing story.
4: What kind of idiots do you have working here?
3: The finest in New York.
5: Well, I mean, when you discovered that the credit card was stolen, what?
1: I made the discovery.
4: Why did you let him leave?
1: When we attempted to confront him, he ran.
5: You scared him away.
4: It's Christmas Eve, and because of you, our child is lost in one of the biggest cities in the world.
0: Gaat wel een belletje rinkelen, zeker, hè? En inderdaad, het ging dus over deze Tim Curry, die spijtig genoeg op 25 augustus is overleden. De man werd 80 jaar oud. Hij is vooral het meest gekend geworden door de Home Alone 2-film, waar hij dus de conciërge was in een heel groot hotel, namelijk het Marriott Hotel. En daar had hij dus wel een hele prachtige rol in. Maar dat niet alleen. Hij deed wel heel wat comedie, bijvoorbeeld ook Loaded Weapon. Dat was dan een persiflage van de film Lethal Weapon met onder andere Mel Gibson in de hoofdrol. Loaded Weapon was dus zo een iets andere versie, zullen we maar zeggen. Maar fantastisch natuurlijk om die ook te bekijken. Maar heel wat films. Hij heeft bijvoorbeeld ook in Annie meegespeeld. Legend. In Clue. Home Alone 2. Dat wisten we natuurlijk. Last in New York. The Three Musketeers uit 1993. Ook Muppet Treasure Island. The Worst Witch. The Hunt for Red October. Congo. Charlie's Angels. Scary Movie 2. En Kinsey bijvoorbeeld. Dat is maar een klein lijstje dat ik heb gemaakt van de rollen die hij heeft mogen spelen. In 2013 kreeg hij spijtig genoeg een zeer zware beroerte, waardoor hij dus genoodzaakt was om een zeer zware hersenoperatie te ondergaan. En vanaf dat moment zat hij dus in een rolstoel. In het begin kon hij nog amper praten, maar dat hield de man niet tegen om heel wat publieke optredens te doen en zelfs ook nog uit volle interesse, uit volle plezier toch te kunnen spreken over zijn fantastische carrière die hij had. Hij is dus spijtig genoeg 80 jaar geworden, Tim Curry. Ik heb hem toch heel graag bezig gezien. En deze ga je ook graag horen. Michael Jackson en Thriller.
6: Radio Memory.
7: De beste muziek hoor je hier.

0: als Anna, die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
0: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
0: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.

ook nog eens hier bij Radio Memory, The Scabs. En don't you know, en weet je dat er straks ook een deel 2 zit aan te komen van dit programma van deze Driver's Seat, waar we gaan kijken naar de weerkaarten. Heel wat leuke muziek natuurlijk, maar dat is bij ons hier bij Radio Memory altijd het geval. Hè? Ik heb straks ook nog Said met Never As Good As The First Time. En deze ondertussen ook van Dan Hartman. We are the young. Ja, met mijn 51-jarige leeftijd, ben ik nog jong of ben ik niet? Dat laat ik aan jullie over. Tot straks.

0: Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets. 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory.
10: Radio Memory.
11: Ivan Plettings.

De meest gekende plaat van Lisa Stansfield, All Around the World. En zo kan je ons ook beluisteren. Dat is het natuurlijk het voordeel. Als je genoeg mobiele data hebt ergens buiten Europa en je wil naar ons luisteren, doe dat met veel plezier. Deze, in ieder geval ook in het begin van het tweede deel van deze Driver's Seat. Ik heb straks ook nog Eurythmics bijvoorbeeld klaarstaan. Secret Garden met Nocturne. En soms hoor je zo van die geruchten. En eenmaal dat die x-aantal personen gepasseerd zijn, is dat gerucht volledig veranderd. Ken je dat gevoel? Hier is Bananarama en I Heard a Rumor. Iedereen, goeie avond.

Zo mocht Eurythmics ook zeker niet ontbreken hier in deze driver's seat met Right By Your Side. Het is fantastisch hè, als je natuurlijk altijd iemand naast jou hebt die je graag ziet. Wat kan er nog beter zijn dan dat? Wel, misschien straks het weerbericht. Nee. We gaan het in ieder geval straks wel doen. Hè. Maar ik heb ook nog Boyzone bijvoorbeeld klaarstaan. En eerst de meest gekende plaat van Bros, namelijk When Will I Be Famous?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de Jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

In de tijd van de boybands. Wij hadden er hier in België ook wel een paar. Bijvoorbeeld BB Jerome en de Bang Gang. Maar dat was meer Belgische rap. We hadden Get Ready. Zelfs bijvoorbeeld TSQ. Dat was Tiger Squad. Niet zo gekend, maar ook wel een leuke plaat uitgebracht. Ik heb ze ooit eens mogen interviewen trouwens. Dit was Boyzone en No Matter What. En de volgende zangeres, een Amerikaanse singer-songwriter. En zij werd vooral het meest gekend door You're So Vain in begin jaren 70. Hier is ze, Carly Simon, met Coming Around Again.

0: Voilà, gemakkelijker hoef ik het zelf ook niet te zeggen. Maar ik ga het toch wel doen. Don't you want me hier in deze driver's seat bij Radio Memory. Vanavond trekken er onweders vanuit Frankrijk over ons land, zo richting Nederland. Er is daarbij kans op zwaar onweer met hevige neerslag, hagel en felle rukwinden. In de loop van de nacht wordt het wel droger en wisselend bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen wordt het wisselvallig met in de loop van de dag buien. Die kunnen wel heel fel zijn, kunnen gepaard gaan met het nodige onweer. Het wordt ook minder warm bij maxima van 18 tot 23 graden. Hou ook zeker rukwinden met, reken mogelijk liever met rukwinden tot 70 km per uur. Zaterdag is er doorgaans veel bewolking met vaak droog weer, maar ook buien die in de namiddag en 's avonds wel frequenter gaan worden. Maxima tussen 17 en 22 graden. Zondag is er veel bewolking met aanvankelijk kans op enkele buien. Later meer regen en buien vanaf het zuidwesten met kans nog steeds op een onweer. Maxima tussen 19 en 24 graden. Maandag blijft het wisselvallig met regen of enkele onweersbuien. Maxima tussen 17 en 22 graden. Voor dinsdag en woensdag zal het ietsje beter worden, waarschijnlijk, want het is nog altijd onzeker. Wel een stijging van de luchtdruk, dat zou zorgen voor stabieler weer, iets droger weer en temperaturen die nog altijd wel mooi zijn, hoor, rond de 20 graden. En dat is iets waar ik zeker heel tevreden mee ga zijn. Hopelijk jullie ook met Duran Duran en Ordinary World.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Ivan Plettings.

Billy Idol en Sweet 16. Ja, wat was dat toch in die tijd wanneer wij nog 16 jaar oud waren? Denk je daar soms nog aan jouw jeugd? Eerlijk toegegeven, ik durf dat nog wel doen hoor. Zo toch een beetje reminiscing, zoals het in het Engels zouden omschrijven. Dit was Driver's Seat weer voor deze donderdag. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik heb nog Lonnie Gordon met Happening All Over Again. Ja, morgen waarschijnlijk. En deze Lee Towers met Love Potion No. 9. Veel plezier bij Radio Memory en tot volgende keer.

0: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Balkan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herbots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogačar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogačar. Stilaan overal regen en onweer. De eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

Zo vrienden, de twee komende uren mag ik wederom voor jullie een leuk programma samenstellen met de naam Muziekdoos. Iedereen van harte welkom van waar je ook meeluistert. Fijn dat je erbij bent in dit muzikaal twee uur durend programma. Mijn naam is Rudolf Stevens en ik mag wederom een mengeling maken van oud en nieuw. En beginnen deden we alvast vandaag met deze van ABBA en Gimme, Gimme, Gimme.

0: gaan ons luisteren naar Corrie Konings in ons programma van deze muziekdoos.
1: Hangt iets in de lucht?
0: Ja, ja, volgens Corrie hangt er iets in de lucht.
1: Dat amore.
0: Is dat amore, vraagt ze.
1: Zie die ogen stralen.
0: Dat zal dan wel zo zeker, Corrie.
1: Dat amore.
0: Ik veronderstel van wel.
1: Jij kijkt naar mij, ik naar jou. Zet jij die eerste stap, want ik zie alleen maar amore.
0: Voilà, ze is vertrokken. Hopla, zegt ze. Oh.

0: ben.
1: Hij brengt toch altijd goede platen, hè? Deze Tony Stipe. En we gaan ons terug naar de muziek van Jimmy Frey. Een man die ook heel wat prachtige songs door de jaren heeft opgenomen. Waaronder ook deze, Zaragoza.

Vanuit de zomer van 2024 is dit al. Met Low Rollin' en Van Bij Het Begin. En dit is 69, kalenderjaar 69 met Wiltura.

met deze mee klappen in de handen. Je kon mee ho-ho-ho doen. Dus het was even een leuk plaatje om te draaien in deze muziekdoos. We gaan het wat rustiger aandoen met een mooi stemgeluid van bij ons uit Vlaanderen. Dit is Davy Wouters en Laat me vrij.

ligt haar grootste hit van Samantha en Viva España. En dit is een echte topper. Les Poppies.

smiddags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van op zijn val draai ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen. En achter in mijn oren kan ik een krekel horen.

uit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier, van op zijn val.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Balkan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herbots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogačar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogačar. Stilaan overal regen en onweer. De eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: U luistert naar de muziekdoos met Rudolf Stevens.

gouden klassieker in ons programma van deze muziekdoos, gebracht door Corrie en de Rekels. En zij hadden het over de jukebox. We blijven nog even in Nederland met deze van Jan Wiekel. En wat kan het leven toch mooi zijn.

vrolijke Jan Biegel. En wat kan het leven toch mooi zijn. En dit kennen we natuurlijk. Die heerlijke frisse discogeluidjes vanuit de gouden 70er jaren. Cool and the Gang. Oh la la la.

kon daarna Cool in the Gang nog even meezingen met Oeh La La La, ook met deze van de Havenzangers. En we keren terug naar de zomer van 1978 was het zeker, met deze mooie van Harpo en Movistar.

zijn movie star. En bij de volgende plaat denk ik wel dat er bij twee mensen zeker een belletje gaat rinken. En rinkelen bedoel ik. En dat ze ja, toch wel eens gaan terugdenken aan dat moment in de Mallemolen. Ik zou zeggen, Anja en Anneke, geniet ervan. En ga even terug naar het moment in de Mallemolen, daar in Lebbeke. Meer zeg ik niet. Dit is Sanseveria.

San Severia, ons Claudine dus met de topper van Henny Lester en het verhaal over de mannenmolen. En we gaan de jongens Stevens en Casale nog eens laten zingen over Alexander. En doen jullie dat samen mee via jouw radio? Natuurlijk. Zing het volle borst mee met deze Alexander.

de 70er jaren. Eind 70er jaren was hij niet weg te denken uit die top 30 destijds op Radio 2. Dus stond dus wel in de top 30 als in de Vlaamse top 10 genoteerd. Deze Bobby Prins, een van die leuke wits. Hey Joe, en dit is altijd een toppertje en zal een toppertje blijven. Yves Berendsen.

zomernachten aan zee. Kan best romantisch zijn, hè? En de zee, vrienden, dat is een plekje waar ik persoonlijk heel graag vertoef.

lekker swingend door jouw radiostation in onze muziekdoos. Samen met deze van The Rubbets en I Can Do It. En onze volgende collega die heeft het over een kleine melodie. Hier is ons Jimmy Dean. En dan.

aanwijzingen van onze collega Salim Segers. En het is tijd voor een feestje. En wel vooruit, Salim, we luisteren naar jou. En we gaan er meteen nog een leuke tegenaan gooien. Vaya con Dios in deze muziekdoos met Hey Na Na Na.

Ja, ja. Gradame bracht er ook nog wel eens een Nederlandse vertaling op deze heen na na van Vaya con Dios. Maar die gaan we ook nog eens een keertje bij een volgende gelegenheid uit de kast halen. En dit van Wim Soutard. Gebracht door Yves Segers. Maar zeer goed gedaan ook hoor.

Dat was dan dus Yves Segers met Allemaal Vrienden. Ik heb nog een tweetal liedjes voor jullie te draaien voordat ik deze muziekdoos afsluit. En ik wens je alvast nog veel plezier toe met de andere collega's. En graag tot een volgende keer. En onze eerste in het rijtje, dat is toch deze. Een hele bekende In Zaire, maar gebracht door onze collega Stephen McQueen. Aansluitend daarop komt er nog Zinneke aan met Ik Doe Wat Ik Wil. Graag tot een volgende muziekdoos.

0: De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Balkan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herbots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogacar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogacar. Stilaan overal regen en onweer. De eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de LVT-platenkast. De deuren van de kast staan weer wagenwijd open en de naald ligt klaar om te zakken. Vandaag hebben we weer een kist vol muzikale parels voor je klaargezet. Van vergeten klassiekers tot de hits die je stiekem keihard meezingt. Dus zet de volumeknop een streepje hoger, leun achterover en laat je meenemen op deze muzikale reis.

De anekdote achter het nummer is prachtig. Terwijl de tekst in de coupletten begint met een trotse historische lofzang op de zeehelden van weleer, zoals Tromp en Piet Hein, slaat het nummer in de refreinen pijnlijk grappig om naar de moderne tijd. Alexander Curley zingt ongezouten over de handel in de kranten, de seksclub en de massagesalons van de vroege jaren 80. Het contrast tussen de Gouden Eeuw en de Hollandse nuchtere handelsgeest in dubieuze zaakjes was destijds zo herkenbaar dat het direct een top 10 hit werd. Men zong luidkeels mee, dat waren wel die Hollanders. En wij Vlamingen zaten daar voor niks tussen. Weekend.

Jerry Halliwell, ook bekend als Ginger Spice, is een Britse zangeres die wereldberoemd werd als lid van de iconische meidengroep de Spice Girls. Nadat ze de groep in 1998 onverwacht verliet, lanceerde ze in mei 1999 haar solo-carrière met de single Look at Me.

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: We gaan eens kijken wat week 35 zoal te betekenen had in de geschiedenis van de muziek. 24 augustus 1975. Queen start de legendarische studio-opnames van Bohemian Rhapsody. 24 augustus 2010. Katy Perry bracht Teenage Dream uit. Een album goed voor 5 nummer 1 hits. 25 augustus 1918. Toen was er de geboorte van Leonard Bernstein, de geniale componist van West Side Story. 25 augustus 2001, het R&B-icoon Aaliyah komt tragisch om het leven bij een vliegtuigramp. En twee dagen later, maar dan wel in 1990, was er de gitaarlegende Stevie Ray Vaughan die overleed na een helikoptercrash. We zijn aan 28 augustus, in het jaar 2000. Eminem choqueerde de VMA's met een leger van 100 Slim Shady lookalikes. En 28 augustus 2009, een ramp in de muziekwereld. Noel Gallagher stapte uit Oasis na een backstage ruzie met zijn broer, wat het einde betekende van de band. 29 augustus 1958. De King of Pop Michael Jackson werd geboren in Gary, Indiana. En 29 augustus 1966, toen waren er de Beatles. Die gaven in San Francisco hun allerlaatste commerciële liveconcert. Ten slotte, 24 augustus is International Strange Music Day. De dag om bizarre experimentele muziek te beluisteren. Dat kan niet gezegd worden van Lloyd Cole en de Commotions met Rattlesnakes.
2: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.

disappointment. Natasha Bedingfield schreef het nummer Unwritten, oorspronkelijk als cadeau voor de 14e verjaardag van haar jongere broertje Joshua. Ze wilde hem moed inspreken voor de puberteit. De tekst herinnert eraan dat zijn toekomst nog een onbeschreven blad is. Om het nummer extra kracht bij te zetten, vloog ze naar Los Angeles om het wereldberoemde Inspirational Choir of Harlem de achtergrondzang te laten inzingen. Wat begon als een intiem familiecadeau groeide uit tot een wereldwijde hymne. Het nummer werd namelijk genomineerd voor een Grammy en werd pas echt onsterfelijk als de herkenbare begintune van de populaire MTV-reality-serie The Hills.

In maart 1997 werd hiphop-legende The Notorious Big vermoord. Er viel een gat in de hiphop-troon van New York. Jay-Z, destijds een reizende ster, nam zijn tweede album In My Life Volume 1 op en nam de leiding over de stad. De titel The Big City Is Mine was een directe, ambitieuze boodschap dat hij de fakkel van Biggie overnam. In het eerste couplet brengt hij trouwens een emotioneel eerbetoon aan zijn overleden vriend.

Begin 1970 was Joni Mitchell de verstikkende muziekindustrie en haar hectische relatie met zanger Graham Nash behoorlijk zat. Ze besloot te vluchten naar Europa en belandde in het Griekse vissersdorpje Matala op het eiland Kreta. In Matala sloot ze zich aan bij een commune van hippies die letterlijk woonden in de eeuwenoude Romeinse grotten aan het strand. Hoewel het nummer vrolijk klinkt, is de ondertoon weemoedig. Joni wist dat haar luxe leven in Amerika op haar wachtte en dat ze niet eeuwig in een Griekse grot kon blijven.

De wereldhit Quit Playing Games With My Heart van de Backstreet Boys uit 1996 is niet uit het leven gegrepen van de bandleden zelf. Het nummer werd puur als een commercieel popproduct geschreven door Zweedse hitmakers.

Het leven van Kim K, pseudoniem voor Kim Van Hee, verliep na haar gigantische succes met Lilali buitengewoon tragisch. Gekenmerkt door zware medische tegenslagen en langdurige bedlegerigheid. Desondanks toont ze de laatste tijd een bewonderenswaardige veerkracht en maakt ze een unieke muzikale comeback vanuit haar ziektebed.

0: De platenkast gaat geen muziekgenre uit de weg.
1: Van classic rock over new wave.
0: Tot een discokraker uit de jaren 70.
2: Dayton was een Amerikaanse post-disco-funkband uit Dayton, Ohio, die begin jaren 80 een enorme cultstatus opbouwde in de disco-scene. Hun absolute meesterwerk is de vloervullende, zwoele soul- en funk-track The Sound of Music. In 1983 werd het een van de tophits.

You Wear It Well van Rod Stewart heeft evenmin iets te maken met de gelijknamige single van Lee Bodge. Behalve de exacte titel delen de twee nummers geen enkele textuele, muzikale of historische link.

Pretty Fly for a White Guy uit 1998 is inderdaad een van de meest herkenbare en succesvolle nummers van die Offspring. Het weerspiegelt perfect de tijdsgeest van de late jaren 90. Ter info, de intro, die iconische

0: Onze in Duits afdeling Günther Liebe Glauben Globe is gesampled van het nummer Rock of Ages van Def Leppard.
1: Montag lieben Glauben Globen.

Stir It Up is een van de meest iconische nummers van Bob Marley. Het is een warm, sensueel en romantisch reggae-nummer dat hoofdzakelijk gaat over liefde, passie en intieme verbondenheid.

0: De LVT platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.
1: Funk Dat werd oorspronkelijk uitgebracht als het expliciete Fuck Dat. En dat is een grote underground club en radiohit uit 1993 van de Amerikaanse artiest Sagat. En dat is het alter ego voor Faustin Lennon. Het nummer is een humoristische en gefrustreerde klaagzang over alle kleine alledaagse ergernissen waar een mens mee te maken krijgt.

0: Why is it that when I go out to a nightclub, only the ugly chicks wanna step to me? I mean, like I'm ugly or something, huh? What do you mean, huh? Fuck that! Get out of my face!
1: De artiestennaam Terence Trent D'Arby is een combinatie van zijn biologische namen en de achternaam van zijn stiefvader. De zanger werd in 1962 geboren als Terence Trent Howard. Toen zijn moeder hertrouwde met dominee J.B. D'Arby, nam Terence de achternaam van zijn stiefvader over. Om de naam wat unieker...
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
7: Radio Memory bestaat 2 jaar
8: en dat wordt gevierd.
7: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
9: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
7: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
9: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
7: Larissa en Sammy Moore.
10: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
7: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
8: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
2: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: Het nummer Wishing You Were Here uit 1991 van Alice Moyet is een melancholische ballad die gaat over puur verlangen, diepe eenzaamheid en de emotionele afstand tot een geliefde. Het nummer beschrijft de pijn van het fysieke scheiden zijn van iemand die je dierbaar is, terwijl je ondertussen probeert je dagelijkse leven door te komen.

Show Me The Way van C.B. Milton is een Eurodance-nummer van de Nederlandse artiest Clarence Becker. Uitgebracht in 1996 op zijn tweede album The Way To Wonderland,

0: Samantha Fox is een Britse popzangeres en voormalig glamourmodel dat in de jaren 80 uitgroeide tot een wereldwijd sekssymbool. Haar single Love House is een innovatieve dance track uit 1988, afkomstig van haar derde studioalbum I Wanna Have Some Fun. Het nummer is historisch opmerkelijk omdat het een van de allereerste acid house singles was die de mainstream hitlijsten wist te bereiken.
1: Are you ready to do things tonight that you never dreamed were possible?
2: Let's go.

De vrolijke hit And She Was uit 85 van de Talking Heads kent een opmerkelijke en iets wat bizarre anekdote. Hoewel het klinkt als een onschuldig popnummer over een meisje dat kan zweven, is het gebaseerd op een echt gebeurde LSD-trip van een kennis van de frontman David Byrne.

David Christie, wiens echte naam Jacques Pepino was, is een Franse zanger, songwriter en producer die in 1982 een gigantische internationale hit scoorde met het vrolijke disco-funknummer Saddle Up. Hij leefde van 1 januari 1948 tot 11 mei 1997 en schreef, vaak onder het pseudoniem James Bolden, hits voor wereldberoemde artiesten die in totaal meer dan 50 miljoen

It's On You is de legendarische debuutsingle van het Duitse Eurodance-project MC Saar en The Real McCoy. Uitgebracht in 1990. Het nummer was destijds een gigantische clubhit en geldt als een van de absolute blauwprinten van de vroege Eurodance en hip house sound van de jaren 90.

0: hoogste tijd voor onze vaste items.
1: We zijn er vandaag wat later mee, maar we zijn het zeker niet vergeten. De 10 belangrijkste feiten in de filmgeschiedenis in week 35. 1939, meer bepaald op 25 augustus, kwam The Wizard of Oz uit. En die ging landelijk in première en revolutioneert het gebruik van kleur. In 1964, 27 augustus, was er Mary Poppins. En die beleefde haar wereldpremière, het iconische debuut van de bekende Julie Andrews. Op 25 augustus 1990 was er Rashomon van Akira Kurosawa verscheen in Japan en introduceerde de Aziatische cinema in het Westen. Op 25 augustus 1930 was er de geboorte van Sean Connery. Dat was de allereerste en meest herkenbare James Bond, tot op heden. Op 29 augustus 1915 en 1982 was er Ingrid Bergman die bekend werd via Casablanca. Ze werd geboren en stierf op exact dezelfde kalenderdag. In 1946, meer bepaald op 28 augustus, was het de Franse criticus Nino Frank die introduceerde officieel de term film noir. En in augustus 1932 was het de start van het allereerste filmfestival van Venetië. Het is meteen ook het oudste filmfestival ter wereld. 26 augustus 1994. Natural Born Killers van Oliver Stone verschijnt en ontketent een enorm debat over mediageweld. En 25 augustus 1958 was er de geboorte van Tim Burton, die met zijn stijl de gotische en excentrieke cinema herdefinieerde. En op 28 augustus 1974 tenslotte was er de eerste vertoning van Monty Python en The Holy Grail. Een mijlpaal voor de absurde filmcomedie.

0: LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: Zo dadelijk krijgen we muziek van Neil Young en Crazy Horse met Comes a Time. Maar dit is nog interessant om te weten. Vlak voor de officiële release ontdekte Neil Young dat de mastertape tijdens het transport naar de fabriek beschadigd was, waardoor er hoge frequenties in het geluid er niet waren. De platenmaatschappij had echter al 200.000 LP's geperst en wereldwijd klaargezet voor verzending. Maar Neil Young eiste dat alle platen direct werden teruggeroepen. Omdat het zijn eigen fout was, moest hij de schade van ruim 160.000 euro uit eigen zak betalen. In plaats van de 200.000 herwonnen LP's te vernietigen, nam hij ze mee naar zijn ranch. In een interview met de Rolling Stone magazine onthulde hij dat hij de 10.000 vinylplaten gebruikt had als dakpannen om het dak van zijn houten schuur mee te bedekken. Zo hebben die toch nog een leuke bestemming gekregen.
2: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT Platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.

0: No Doubt About It is een hitsingle van de Britse soul- en discoband Hot Chocolate, uitgebracht in het voorjaar van 1980. Het nummer staat bekend om zijn unieke sound die afwijkt van hun eerdere pure funk- en disco-werk, mede dankzij de prominente rol van een vroege vocoder en synthesizer.
1: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.

Goody Shoes is een legendarische disco-funk-klassieker van de Amerikaanse formatie Casey and the Sunshine Band. Oorspronkelijk uitgebracht in 1975. Hoewel het nummer in eerste instantie een bescheiden albumtrack was, groeide het een paar jaar later uit tot een wereldwijd fenomeen toen het werd toegevoegd aan de soundtrack van de film Saturday Night Fever.

Novastar, de artiest achter Mars Needs Woman, heeft de Nederlandse nationaliteit, maar de band en het project worden in de praktijk als Belgisch, meer bepaald Vlaams, beschouwd. Novastar en Mars Needs Woman.

Freedom is een hitsingle van de Britse zanger Robbie Williams, uitgebracht in augustus 1996. Het nummer is historisch ontzettend belangrijk omdat het zijn allereerste solo-single was na zijn turbulente en veelbesproken vertrek uit de boysband Take That.

Hunting High and Low is een iconische ballad van de Noorse synthpopband A-ha, die uitgebracht werd in 1986. Het nummer diende als de vierde en laatste single van hun succesvolle album Hunting High and Low uit 1985.

0: Dames en heren, platenbazen en dansvloerdweilers, het moment is daar. De lichten gaan bijna aan, de sfeerlijn begint uit te werken en mijn muzikale plicht zit er alweer op. Het was me een waar genoegen om jullie vandaag weer te trakteren op een set die zo divers was dat de muziekgoden er spontaan gehoorbeschadiging van hebben opgelopen. Alle gekheid op een stokje, graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de LVT Platenkast.
1: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: solid rule.
1: Ready,
2: Just

Don't

I'm really gonna have a big one.

Oh, yeah.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.